0: Ik wil niet zeggen, moet het tegen tegenwoordig doen, is er nog een uur. Ik heb gestipt dat je chat, maar dit is het in een nood met nee, dit is het kouwaard, maar zijn enige dat we Annie. Voilà, en is ze dit te bad moest dat ik, kwee kwee Annie?
1: Kwee, Marien.
0: Dat is gemet na niet weet de mensen tegen ze dit te bad moest doen, je hebt de nood met kan doen, want dat is kei in een jan, in een pian, dan is het gaat dit dit, dat je ook.
1: Hey, Nino de Natan en Okazgat Netat, Nede, Totteno Le Chalet, Egde, Nede, Totteno Le Chalet, Kazgata, Usket Kopatne Hadu, Wende no Gigit, Nina, no Skat en no Gigit, Eka Ket Togunde Tayat Nina, any Menestoki now, Wende had that Egde Menestode no Mazeda. When they have stood in an abem, we garnished the hair, we know that 13 and then at the Natana, and just to see Meta when they that heck, when they had no air now, when they Mamma Jed would they are bad, they chap, Majed, and they get the end at Dungeon, we get Mot, Mugnina, Natana, and they put on dropped it to one, and you know, Chiweb, don't you know, and they shall in it, they had to what they got you got. En in aan het dan aan de en de wonder bedanja.
0: Dit u de naam en de stok poeketak dit de goed poedam stak het de te goed nee nee kajgayat mag nee nee maar
1: de naam maar ten om het man de het dan aan de en om put om een egaan beton te smaas kidonde is een betan aan de no de kajgayat een betan aan. Net dit is bedaard, net als ik doe en dan de mens doet. Ik kom weer op mijn eigen smaak, want ik heb 10 minuten bedaard en niet en als ik doe, dan is het niet beter. Ik
0: heb het niet gehoord, ik heb het niet gehoord, ik heb het niet gehoord, ik heb het niet gehoord. Ik heb het niet gehoord, ik heb Facebook, ik heb het niet gehoord, ik heb het niet gehoord, ik heb Muk mesti ah, ni mesti pada ni pun dia no boleh menast, pegi menast anda udah?
1: Neni nanti macam tu, pun deh hasil pas taya, tis pas no jiji, deh no anasket. Karena nene eh na wata, ini tapis kau bihun ni meh agus nca kita mahbayat ni, mahbayon deh tu wata ni tu ada ni nampin deh jai jinawan, muk mesti tis pas cune, ni mesti kumin deh etat ni. Egne op benoene en pinnetje dat net te wat de meskomit ego negatief naat ne no te mehape waaki na gun wa mok gune meze de poneni na en stuad mat kenen na be miat is pan stuad de span na gun ne es panem meskomine tena beto mok gune ski dune gezem beto de gune mok bu kosta wat gi dat no ham mestits betsunde en una esko ni na no goste na mo hegne no ewa agune nin min ne ne spa ma haber pum pum bata mok mo cha ka ji mo tsi ji hok me ket pite bne kone ne pi Pogon de bine had u dan neem, skemita de benoeket, ne pinde epitaben, miane ne ne pine epitaben de kota, miane gadje opapane, neem skemie nagotne, en de sonasman, yes, mutsam skemite, putogotan in de piga en de gai hekonzane, maar is boy konzen kominat boy wabat niwene, eispane, ne gadje Kolle benen de pines giet dat niet zegt en dan is dat paste moet misschien niet doen de nu een beetje ja dus
0: ik ook nu aan we dat we betogen maar we beter dit ze boven
1: is misschien dat de goed giet dat dan en nu misschien misstoot dat niet nou maar naast dat is bijna en nu gaan misstoot dat het misschien dat de gaven Ik me haar nu het jeugd dat dan noden, ze tjumst noden dat de go maken en als pum, pum, pum, pum, pum, mijn jeugd, mijn jeugd ook mest noden. Ik heb een head en daar wordt mijn jeugd niet aan als puit en daar wordt het jeugd nu apart, dit je dat. Ik is de putant, is goed dit ja, wanneer net wie wat matman te beschatten, mega die patsen man, dat je koot, dat gaat zijn beetje. ke mane e het chebo hatman we bitten to zabata da da jitsu zabato we bit ano e with the tatneme sana ka the pskato ham sta ta go na go to enante pskano ham go ne jitsa mate no nitnan un ham es me ta go te pskat e go ne es me es me no es pe po mstam banat na sket go ne na go me ma do man do den denan me den dat me no men jis popna mas tataga ban me me popn me ude ni nane taya to de de spavel e ki na wan po po po tat po so mas tamban kende yat nan mahgadan me no ni ni na stan bud de yat ke de quebec montreal Utawon de spadadan ek bedu I tahte no nesknete Quebec Montreal esnete utawote ben ek mete wahnya tu de una ewab mejit kai mestatat ke wahat yat bedu ab mejit ke sen mat che men pue ham bet mo kwadam ke winte ji tu sedende ti ji kuspat nanme ek me une peskabat matis no mamen pu mejetat pu esne pu ab mejit che ke mestamejet ujen No, just you were there wouldn't do it with that. I go, no, it yet my spouse, no, no, did you pay Manastan has? No, I suppose that I may ask you, Manastan, the Gatana.
0: Well, do we know this without hit would go more to you? Ik dan met is benoemd na hoe dat na aan die pegepunna betuig bestaat dan even ik ben ondertussen gedeeld dat we mogen spoed het tweet dat mij missie win.
1: Maar wanneer nee ham benen den den het je hok nee na wat nee is het te gaat hoe den in aan is het putje den daar wat na nee ik Magone, es gambano es no mananda jin num ban ham pu pu den mates ji puna ban ham magone es pu pu mateta tes na bago hende nanda ji mstam banes ke nas udeni na netaya
2: Tatnian in Dwasimata, the Punde, Kulen Magonde, the Jua Pachetnu, et Nonan,
1: winwonjis umje moje yate do dadi hetki winwo dahanen nindwa simat numa minat nas dahane katake wab makwasnde eskwa de manje chike win menu e hetta set menu hagam pon menu je spesn do chat kevin ek namenendene chaga habat web nune na man mo te bat mianza namenenden me katakwen jense pe tu to menu ga chi tabat The man in a day, a head the sadness get in and would eat it. But in the scamatine, a gene me in the gear, a snaman in the bad ones get it.
0: The scamatin got you away the man when you tune that near each with the madon, the wapping, don't you give us you a twist at that? A woman had to give me the age.
1: A woman, yammy,
0: yammy. I got the dog, any vola in this shop, and the people the bag must have done. No, the nut did it go over, go back. Minister, what minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, minister, min